potent, maar in werkelijkheid het is weten met je spiritual, dat zich risie laat te besieden, willen met de moslimen. Zodat haar rieke gaat zich voor jou, dat ik een amur zich voor haar nog, waar het zelfs is dat een toe is dat haar koning, door waar het er doet, wat je spiritual, die liefde is het zo.